zijn. Ja, zeg maar, jongen. Honderd is nest joroe. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoven.

0: zonne stand. Ik heb precies weer een grale kleine orken, jong.
1: Ah, waarom maar een frietje steken, hein?
0: Are you in music?

zien aan de kist zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, dat is toch lekker drie.

0: Nee.
1: Meer de Neven app voor Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

Er is niet veel dat overschiet van wat ooit vroeger was. Koer nog met je klappen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.
3: Hallo.
4: Hey.

0: hoor, op en neer naar de vier verschuivelies. Hou maar eens aan, pak liekers, Funky. Toch om het toch hier op drinken, Funky.
1: Hé, hey, kroket. Drolo is een vraag of dat we niet gaan drinken.
2: Champagne, hè, Funky. Porte plein brut.
0: En, weet je wat? Ik heb er een linker over een

AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is geen avans, maar ik moet naar huis.
1: Ajo en music.
2: Gedierig goede muziek.
3: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoes is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

klang van ons violenlood. Ten het leven wij spelen ons concert.

Ja, ja, kom, moet je jou niet lachen, hè? Shake, boy.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jou music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou music. En luister naar jou music overal en altijd. De neven jou music app.
2: App de mal.

kantje. Ik heb nodig van gisteren te drinken, maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook in een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt gewoon niet lang bestaan, maar ik loop me volledig gewoon.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music. Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkdorp

0: auto van jij.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app van Ajoe Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoe Music. En luister naar Ajoe Music overal en altijd. De neven Ajoe Music app.
4: App hem al.

0: Ajoen Music.
1: Stodop, stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop, stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop, stodop.
0: Ajoen Music.
2: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? En nee, toch geen manieren. En dat klap ze zo haar oor. Dat is toch geen normolen. Je ziet er toch niet uit. Wat een droene kijk mij om.

0: Alles goeiste carnavaliek is
1: echt op de Werkenmarkt, schiefrecht toeverader, aan de andere kant van het water. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
2: Allah, moro permaak.

0: Morgen zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer. Zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans. Tijd ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaan.
1: Nee, het nam nog niet eer. Het vel verkoeit per

0: Hey, Woldingske, ideaal erbij.
1: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Wir haben einen Brückenpister.
1: GMB-Café.
2: Wir, de Neven. En voor jou music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: Eptem al. Ella voor Janet. Ella voor Janet. De dwarsnacht geven wergalit. De dwarsnacht geven wergalit.

0: verdrommel hier. In stad met mijn moot.
1: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat temmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Allee, wat gaan we hier nou doen?
2: Allee, niet over het commentaar misschien?
1: Wat?
2: Over het commentaar?
3: Wat moet je erover nou zingen, allee?

0: Gabeta, dois dingen door aan de positie dat er door binnen stellen.
1: Hé, dat je voor misschien dat doen.
0: Ja, hey, dan
1: is het anders goed al, ik kan niet afvragen.
0: Stop, jongens, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
1: Goed, dat is heel goed.

0: nou precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB Café.
5: Meer de Neven app voor Valla Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Klot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App hem al.
6: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: Hier zijn de bieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Ifras, maskes, oosneskes.
1: En hier.
0: Het is een groot moment van het verdoosterse vraag. Wat die eerste keer in de geschiedenis van onze stad mogen we meedoen om deze verkiezing. Niet alleen om een vrouwelijke burgemeester hebben, maar als er wat mee zit op die Novut, hoe ik ons eerst oosterse carnavalprinses.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.

Music. Donnerstag, Maart. Kruip gezien nooit met.

0: chlop, mas pełno do knopa.
1: Estrwer!
2: Podobrynt!
3: GMA Coffee!
1: Nee, de Neven App voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
4: App hem al!

0: verstolen. Maar weet je wat? Tom Tit is ontverhuizen. En dan heeft hij nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je naar Remneke bellen. Of de Paroa, dan woont je Renault is achter. En dan heeft toch alles draait op al.
1: Zijn ver te koepen of te rollen. Ik ga nog iets liggen vermoorden.
0: Hier zijn, nee, geblokkeerd.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

IOM Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: zich aan de linkerkant.
1: Ja, dat zei je, schat. Hoewel de verkeerde tut.
0: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.
2: Als ik pas dat naar langs toe

0: En luid, na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
5: App hem al.

0: Zeg, we moeten 4 Pixel Sissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De Pixel Sissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.

0: Hi. Ja. En nou zijn ze op.
1: Ayo, music.
2: R-Radio.

dat is mijn plicht. Een creamkoek en een pintje aven mijn recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loeipen. Ben moe en ik stink ieren in de wind. Het is goeie stag noem,

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
0: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in

0: Ajoen Music plus Zanta Radio.
1: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van een gier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer. Voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

autonoom en Listeroa, snort die eeuwig heimel, paladoa, zalig voor Sint-Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mee, als voor Jeannette in negligé, wacht om een

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: Hebt hem al.
3: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

0: Lewis.
1: Als Schilderman?
0: Maar niet, niet. Luister alleen maar naar Radio Music.
2: Mooiskes, ze zijn altijd goed waar, meneer.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

bananen kan zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeeld in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: All night.
1: Dag en nacht, van smares tot zauwes, elke seconde, elke minuut.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. App.
2: App de mal.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit een eer. In mooi stad te beleven, ik zit er Regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe nachten.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Haha, de Ponte Blut Boys. Hey, alles mij jongens.
2: Ja, ja.
1: Ik ken mijn kon aan het poort mee, hè.
2: Ik ken uw voice en ik loop het gevies.
3: Weet je wat ik boy heb, jongens?
2: Nee.
3: Met een Ponte Blut, donkie en lieke.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ben kerjijs wat dat de volgende bermeester gaat ooit vinden.
1: Ajo Music.
2: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
3: Overbelling. Storm op de markt. De prins glamourig. Ik voel mijn hart. Begin ik te droomen. Zie maar de stoel. Dat moet toch de macht zijn. De sceptisch worden.

0: MGMB Café.
1: Meer de neven en voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal.

0: Zeeuwstad, bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger lag de mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog geen gondolen, jong? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze, en al.
1: Scholkes.
2: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
3: Wow, wat is de lawaad hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkel verdoen. Kom, jong. Mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee, jongens.

0: gezond hebt, moet nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, dat kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de jumpie is al op het puntje kapot.
2: Ja, het er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog net eens.
3: Music, amai mijn frak. Zat in mijn weekend, kon ervan genieten.

0: alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
1: Jos, en die café was van de wet? Die wil je het met mij doen? Hij draagt daar goed tegen. Hoe vertikt als je dat lekker

0: vol met alven.
1: Stuit er al iemand op van er een beudige bij, jongens?
0: Nee, wat dat anders. Zit meer alcohol van Brussels.

0: van Hermingen.
1: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad. Hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
0: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
1: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zullen wel eens zwijgen tegen van de stien.

0: van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.

0: Jesus, are you in music?
1: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
2: De loze man in 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: alles met mijn bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police die controle. Ik bloos op de machine en ik zag een grote bij. Ik zei,
1: hey, kameroot, ik heb een verhaal.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
0: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App hem al. Yeah.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Goeie avond, Oost-Nederland, Oost-Neske, Swazani van Doog, bij je om

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: moeder vol.
1: Are you in music? Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: congres.
1: Al was dat voor niet een groeit congres?
0: Ja, jongen. Dat je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11.000 stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stemmen. Ik ben de godverdekker, kralen content af.
0: Ah, wij, jongen, moet er gaat een keer mee trekken. Zeg, weet u

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog één verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Live, vanuit Terzogen in Olst, de 9e echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

0: Prater, het is een brave gast. En op zeker niet te koop met zijn kwast.
1: Voorzitter, geloof dat niet. Hij is zot van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
0: Ja, hij trekt ze wel eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
1: En door de loge nooit in zijn pot.

0: Ayo en Music.
1: Gedierig goede muziek.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

Radio en Music wird op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Klop, masz pełno do knopa.
1: ION Music.
2: Als je past, dan gaan we een beetje solomietjes en dan wat swingskjes al een brassetschot.
3: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.
2: Hey, Jules, zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingers, hè,

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: passe pendant ta crampe.
1: I.O.N. Music.
2: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrassetschat.
3: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.
2: Hey, Jules, zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingers, in plaats van je nis.

De nummer 1 van Dayo en...

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: Appt hem al.
0: Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid, na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Ion Music.
3: De radio van ons naal.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Hey Strobo.
2: Ja, Stilo.

0: Ja, get je goed af.
1: Carnavalisten en andere vriendetisten. Je weet je dan. Ajoy Music is Zare Radio.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

koppeltjes op zondag, dwolen langs de stroot, in harmonie bewegen langs Marcus Kagikoot. Smoerverliefd flaneren, dat is toch niks speciaal, langs de Beze en Tatos.

Wat ik het te lijden gaan, dat is niet abnormaal. Financiële onmacht of laag het onbelaat, oudst gerokt zijn monumenten kwaad.

ballontjes en de gestjes, wij maken onze tours. En zomers is passeren langs Jorbes en Faubourg. Het kraval kost tegen mijn hart toch nog een groene lok.

Marken van ter Linden, dat stoot hier toch niet mis. Door in de groene vlakte van Verdommenis. De Osbroek en het Stadspark, het Neerhof of de Mert. Oost mijn stad gewoon licht dicht om

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

IOM Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: gemak kunnen naar de cinema.
1: Het was opening. Laat graag leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat wolf kwam recht af op mij.
0: Ik heb het niet gezien.
2: Let

0: was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, bij geen rappen, het is wel dag het wetje.
2: Ben geboren.

0: Lover,
1: The Mueller.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Ajo en Music, 100% plezant, 100% oost.
1: Mijn vrouw hoed Marianne.

Ze zoals zich met een moot, we gaan toch hier toen ver dat de lood is zeker. Precies een tappen dat ons poot. Ik zag ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

0: Café en Bijcafé.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engelste zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen!

0: Auto Spanien.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app voor Joen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app.
4: App de mal.

0: en muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wir haben eine Brücke bist.
1: Esterweer!
2: Wat heb je het? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al.

0: aan de goede kant van angst. De enige echte. Ayo in music.
1: Hallo, madame de burgemeester. Het is hier Steve Stijnzoelijn van de Stijnzoel. Zeg, wat is dat allemaal over?

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kap als hij nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: GMB Café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.

0: was geen straat.
1: De hoerden galden jo en een konkelfoezen. Ne prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat jo en een zinnig heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amst

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Radio en Music. 100% plezant. 100% olst.
1: La la la la. Nog 20 jaar

0: klap, maar het spel nog dat knappen.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
3: App hem al.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: adem verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of